Radio SBS draaien we de hits waar jij van houdt. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB.

0: Goedemorgen, je luistert naar Radio SBS. En nu het nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Dit is Jos Thuijstra met het radionieuws op Radio SBS. Na het zware busongeluk met een Nederlands reisgezelschap in Zwitserland liggen nog 10 mensen met middelzware tot zware verwondingen in het ziekenhuis. 5 inzittenden kwamen om het leven en 40 mensen raakten gewond. Zeker 8 slachtoffers hebben het ziekenhuis inmiddels verlaten. De eerste 8 reizigers kunnen mogelijk dit weekend naar Nederland terugkeren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De koopkracht van Nederlandse huishoudens daalt volgend jaar gemiddeld met 0,1%. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken. Lage inkomens en gepensioneerden gaan er licht op vooruit, terwijl midden- en hogere inkomens iets verliezen. De zorgpremie stijgt naar verwachting met ongeveer 10 euro per maand. Ook gaat het eigen risico omhoog naar 400 euro. Dinsdag worden de plannen officieel gepresenteerd. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding tijdelijk gesloten na een droneaanval. De Oost-Westleiding kan dagelijks 4 tot 5 miljoen vaten olie vervoeren. De aanval zou vanuit Irak zijn uitgevoerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. Tegelijk verstevigen Houthi-strijders hun positie bij een belangrijke vaarroute door de Rode Zee. Door de oplopende spanningen is de olieprijs tot boven de $100 gestegen. Bij nieuwe Russische droneaanvallen op Kiev zijn 2 mensen omgekomen. 2 tankstations werden geraakt en ook een appartementencomplex liep schade op. Elders in Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden. Oekraïne voerde ondertussen aanvallen uit op onder meer Russische olie- en logistieke doelen. Daarbij kwamen volgens regionale Russische bestuurders zeker 3 mensen om het leven. Dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Radio SBS.
0: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.
0: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

0: सुंदर सा आरती भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना नरेंद्र चंचल की आवाज में। सुनने वालों यहां तक भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। आशा उम्मीद है कि आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई। आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह, शुभ दिन और एक शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना।
1: Goedemorgen, je luistert naar Radio SBS. En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
2: Voor exclusieve Indian fashion kleding tegen de hoogste korting ga je naar Muskurata in Den Haag. Met 300 vierkante meter, de grootste in Nederland, met elke week de nieuwste collectie. Lehenga's, bruidslehenga's, anarkali, churidars, kurtis, salwar kabis, dhoti pakjes, kurta pajama's. Exclusieve kleding voor dulha en dulhin. Kinderkleding, armband met naam, sieraden, bridal ketting set, bindi, tasjes, sjaal voor barati, pagri, ook voor grote en kleine murtis. Alles onder één dak bij Muskurata. Heb je binnenkort wat te vieren of heb je een bruiloft, dan draag je kleding van Muskurata. Kom langs bij Muskurata op de Karel Roosstraat nummer 4 in Den Haag en vertel dat je reclame gehoord hebt op Radio SBS of dat Radio SBS je gestuurd heeft. Dan krijg je extra en extra korting. Voor info, bel of WhatsApp. Harpreet op 06-58-88-83-24. 06-58-88-83-24. Check voor update en nieuwste collectie muskurata.nl. Gratis parkeren, 6 dagen per week open, maandag gesloten. De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
3: Dit is Osthuis samen met het Radio Nieuws op Radio SBS. Na het zware busongeluk met een Nederlands reisgezelschap in Zwitserland liggen nog 10 mensen met middelzware tot zware verwondingen in het ziekenhuis. 5 inzittenden kwamen om het leven en 40 mensen raakten gewond. Zeker 8 slachtoffers hebben het ziekenhuis inmiddels verlaten. De eerste 8 reizigers kunnen mogelijk dit weekend naar Nederland terugkeren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De koopkracht van Nederlandse huishoudens daalt volgend jaar gemiddeld met 0,1%. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken. Lage inkomens en gepensioneerden gaan er licht op vooruit, terwijl midden- en hogere inkomens iets verliezen. De zorgpremie stijgt naar verwachting met ongeveer 10 euro per maand. Ook gaat het eigen risico omhoog naar 400 euro. Dinsdag worden de plannen officieel gepresenteerd. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding tijdelijk gesloten na een droneaanval. De Oost-Westleiding kan dagelijks 4 tot 5 miljoen vaten olie vervoeren. De aanval zou vanuit Irak zijn uitgevoerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. Tegelijk verstevigen Houthi-strijders hun positie bij een belangrijke vaarroute door de Rode Zee. Door de oplopende spanningen is de olieprijs tot boven de $100 gestegen. Bij nieuwe Russische droneaanvallen op Kiev zijn 2 mensen omgekomen. 2 tankstations werden geraakt en ook een appartementencomplex liep schade op. Elders in Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden. Oekraïne voerde ondertussen aanvallen uit op onder meer Russische olie- en logistieke doelen. Daarbij kwamen volgens regionale Russische bestuurders zeker 3 mensen om het leven. Dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Radio SBS.
1: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.
1: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

0: reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Supermarkt Toko de Waag in Utrecht. Bij Supermarkt Toko de Waag elke dag volop nieuwe aanbiedingen. Zoals op verse Surinaamse groenten, verse vis. Ook hier verkrijgbaar. Alle kruiden, blikproducten, alle soorten rijst, mithai en alle puja saman, kleine en grote murti. Supermarkt Toko de Waag, Prins Bernhardplein nummer 54 in Utrecht, Zuilen. Telefoon 030-233-42-59. Let op, gratis parkeren.
2: De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio SBS. Oekraïne gaat volgens de VN de zwaarste winter tegemoet sinds het begin van de Russische invasie in 2022. Dat zei een hoge functionaris van die organisatie tegen de BBC. Als stroom en water uitvallen zou een humanitaire ramp dreigen. Rusland en Oekraïne hebben de afgelopen maanden beide het aantal luchtaanvallen opgevoerd en ontkennen ook allebei dat ze daarbij opzettelijk burgerinfrastructuur proberen te raken. Rusland zet steeds snellere drones in, met name rond Kiev. Steeds meer gemeenten ervaren overlast door mensen die sluiproutes nemen via navigatie-apps, dat meldt RTL Nieuws. Bij files en werkzaamheden worden vaak de officiële omleidingen genegeerd. En dat leidt tot overlast in bijvoorbeeld smalle dorpsstraten. Contact hierover met de makers van navigatie-apps zoals Google en Waze heeft nog niet tot oplossingen geleid. Gemeenten proberen nu soms die sluiproutes te blokkeren met wegversperringen en verkeersregelaars. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding stilgelegd na een droneaanval vanuit Irak. Wie erachter zit is nog onbekend. Irak heeft een militaire commandant ontslagen en een grensovergang met Iran gesloten. Tegelijk hebben Houthi-strijders een strategisch eiland bij de toegang tot de Rode Zee ingenomen. Daardoor staan de twee belangrijkste olieroutes onder druk. De olieprijs ligt inmiddels boven de $100 per vat. En de Indiaanse premier Modi en de Chinese president Xi Jinping spreken elkaar vandaag tijdens de BRICS-top in New Delhi. Het is het eerste bezoek van Xi aan India in 7 jaar. De betrekkingen zijn verbeterd sinds beide landen troepen terugtrokken van enkele betwiste grensgebieden. Toch blijven er spanningen over de grens, handel en de Chinese militaire samenwerking met Pakistan. Het weer, na een grijze start vandaag een mix van wolken en zon en tot vanavond blijft het droog. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
0: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.
0: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS op je mobiel en computer via radiosbs.nl en op alle internetradio.

等你。

live in concert. Udit Narayan and Aditya Narayan. Father and son, samen, live op het podium. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische Bollywood hits. Prachtige muziek en entertainment van topniveau. Zondag 15 november. Zondag 15 november in Rotterdam, Ahoy, RTM Stage. Twee generaties, één podium. Een onvergetelijke avond. Mis deze spectaculaire live concertavond niet en koop nu je ticket via i-tickets.com. Raga Events proudly presents Baremia Chote Mia live in concert. Udit Narayan.

0: De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radio nieuws op Radio SBS. In de Golf van Mexico is het Mexicaanse staatsoliebedrijf Pemex bezig met het dichten van een lek in een oliepijpleiding. Dat lek werd donderdag ontdekt. Ook de Mexicaanse marine is ingezet. Volgens de autoriteit is de kans klein dat de olievlek de kust of een ander kwetsbaar gebied bereikt. Olievervuiling door Pemex komt vaker voor. In februari raakte 600 kilometer strand vervuild. Er zijn nu geen details vrijgegeven over de grootte van het lek. Oekraïne gaat volgens de VN de zwaarste winter tegemoet sinds het begin van de Russische invasie in 2022. Dat zei een hoge functionaris van die organisatie tegen de BBC. Als stroom en water uitvallen zou een humanitaire ramp dreigen. Rusland en Oekraïne hebben de afgelopen maanden beide het aantal luchtaanvallen opgevoerd en ontkennen ook allebei dat ze daarbij opzettelijk burgerinfrastructuur proberen te raken. Rusland zet steeds snellere drones in, met name rond Kiev. Steeds meer gemeenten ervaren overlast door mensen die sluiproutes nemen via navigatie-apps, dat meldt RTL Nieuws. Bij files en werkzaamheden worden vaak de officiële omleidingen genegeerd. En dat leidt tot overlast in bijvoorbeeld smalle dorpsstraten. Contact hierover met de makers van navigatie-apps zoals Google en Waze heeft nog niet tot oplossingen geleid. Gemeenten proberen nu soms die sluiproutes te blokkeren met wegversperringen en verkeersregelaars. En op het Rembrandtsplein in Amsterdam is vannacht een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens AT5 werd de man even voor 3 uur vannacht gevonden en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 2 verdachten aangehouden en onderzoekt of zij bekenden van het slachtoffer zijn. Gisteravond, even na 10 uur, was er ook een steekpartij in Zuidoost. In verband daarmee is de politie nog op zoek naar meerdere verdachten. Het weer, hier en daar is nu de zon te zien, maar vanuit het noordwesten raakt het vanmiddag steeds meer bewolkt. Wel blijft het bijna overal droog tot later vanavond. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio SBS.
2: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files. Op de A12 vanuit Arnhem heb je voor de Duitse grens een kwartier vertraging door grenscontroles. Er staat file vanaf knooppunt Ouddijk. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht is een vrachtwagen met oplegger vast komen te zitten onder een viaduct. Op die oplegger staat een chalet. Ter hoogte van de afrit De Bilt zijn nu 2 rijstroken dicht. De vertraging is een kwartier. Omrijden kan ook richting Utrecht via Hilversum over de A1 en de A27. Op de A65 van Tilburg naar Den Bosch is het druk tussen Tilburg en de afrit Oosterwijk. Daar is de vertraging bijna 10 minuten.
2: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

0: Goedemiddag, je luistert naar Radio SBS. En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Voor exclusieve Indian fashion kleding tegen de hoogste korting ga je naar Muskurata in Den Haag. Met 300 vierkante meter, de grootste in Nederland, met elke week de nieuwste collectie. Lehenga's, bruidslehenga's, anarkali, churidars, kurtis, salwar kabis, dhoti pakjes, kurta pajama's, exclusieve kleding voor dulha en dulhin, kinderkleding, armband met naam, sieraden, bridal ketting set, bindi, tasjes, sjaal voor barati, pagri, ook voor grote en kleine moertis. Alles onder één dak bij Muskurata. Heb je binnenkort wat te vieren of heb je een bruiloft, dan draag je kleding van Muskurata. Kom langs bij Muskurata op de Karel Roosstraat nummer 4 in Den Haag en vertel dat je reclame gehoord hebt op Radio SBS of dat Radio SBS je gestuurd heeft. Dan krijg je extra en extra korting. Voor info, bel of WhatsApp Harpreet op 06-58-88-83-24, 06-58-88-83-24. Check voor update en nieuwste collectie muskurata.nl. Gratis parkeren, 6 dagen per week open, maandag gesloten. De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radio nieuws op Radio SBS. De Franse politie vermoedt dat sabotage mogelijk heeft geleid tot het ontsporen van de trein in Normandië tussen Rouen en Caen gisteravond. Dat meldde een bron bij de politie aan persbureau AFP. Op het spoor werd naar verluid een los spoorfragment gevonden. Bij de ontsporing raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 verkeert in kritieke toestand. Eerder werd de machinist gecheckt, maar die bleek niet onder invloed van drugs of alcohol. Veel artsen proberen bij het voorschrijven van medicijnen zoveel mogelijk rekening te houden met het milieu, maar dat blijkt in de praktijk lastig te zijn. Dat heeft het UMCG onderzocht, meldt de NOS. Er komt elk jaar zo'n 500.000 kilo aan medicijnrest in het riool terecht en zuiveringsinstallaties krijgen een groot deel daarvan niet uitgefilterd. Bijna alle artsen willen duurzamere keuzes maken. Die zijn vaak ook mogelijk, maar artsen zijn daar onvoldoende bekend mee. In de Golf van Mexico is het Mexicaanse staatsoliebedrijf Pemex bezig met het dichten van een lek in een oliepijpleiding. Dat lek werd donderdag ontdekt. Ook de Mexicaanse marine is ingezet. Volgens de autoriteit is de kans klein dat de olievlek de kust of een ander kwetsbaar gebied bereikt. Olievervuiling door Pemex komt vaker voor. In februari raakte 600 kilometer strand vervuild. Er zijn nu geen details vrijgegeven over de grootte van het lek. En in Nieuwdorp in Zeeland is vandaag de jaarlijkse Zeeuwse Veteranendag. Bij het Bevrijdingsmuseum daar zijn onder andere toespraken, een herdenking, een kranslegging en een concert. Uit respect voor de veteranen hebben boeren hun omgekeerde Nederlandse vlaggen langs de A58 tijdelijk weggehaald. Die hingen daar sinds kort weer uit onvrede over nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Het weer, hier en daar is nu de zon te zien, maar vanuit het noordwesten raakt het vanmiddag steeds meer bewolkt. Wel blijft het bijna overal droog tot later vanavond. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio SBS.
0: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar lange files. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn heb je tussen Hoevelaken en Barneveld 20 minuten oponthoud door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht zit een vrachtwagen vast onder een viaduct. Bij de afrit De Bilt zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is een kwartier. Omrijden kan ook via de A1 en de A27. En op de A12 vanuit Arnhem sta je bijna een kwartier in de file door de Duitse grenscontroles.
0: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

लाइव इन कॉन्सर्ट उदित नारायण एंड आदित्य नारायण Father and Sohn samen live op het podium. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische Bollywood hits. Prachtige muziek en entertainment van topniveau. Zondag 15 november. Zondag 15 november in Rotterdam Ahoy RTM Stage. Twee generaties, één podium. Een onvergetelijke avond. Mis deze spectaculaire live concertavond niet en koop nu je ticket via i-tickets.com. Raga Events proudly presents Baremia Chotemia live in concert Udit

0: Supermarkt Toko de Waag in Utrecht. Bij Supermarkt Toko de Waag elke dag volop nieuwe aanbiedingen. Zoals op verse Surinaamse groenten, verse vis, ook hier verkrijgbaar. Alle kruiden, blikproducten, alle soorten rijst, mithai en alle puja saman kleine en grote murti. Supermarkt Toko de Waag, Prins Bernhardplein nummer 54 in Utrecht, Zuilen. Telefoon 030-233-42-59. Let op, gratis parkeren.
1: De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radio nieuws op Radio SBS. De 5 dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn geïdentificeerd. Hun families zijn inmiddels ingelicht door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat om een 79-jarige vrouw uit Rotterdam, een 80-jarige vrouw uit Maastricht, een 71-jarige vrouw uit Haarlem, een 75-jarige vrouw uit Noord-Brabant en een 75-jarige man uit Groningen. Vanmorgen zijn de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het ongeluk weer per bus op weg gegaan naar huis. Volgens cijfers van United Consumers is diesel vandaag weer 2 cent duurder dan gisteren. De adviesprijs voor een liter ligt nu op 2,72,5 en dat is nog geen record. In april moest 2,82 euro afgetikt. Ook benzine werd vandaag wat duurder. De gemiddelde adviesprijs is nu iets meer dan 2,70. De voornaamste oorzaak van de duurdere brandstoffen ligt in de opgeleide vijandigheden tussen de VS en Iran. Op veel plekken buiten de snelwegen kan overigens wat minder duur worden getankt. De Franse politie vermoedt dat sabotage mogelijk heeft geleid tot het ontsporen van de trein in Normandië tussen Rouen en Caen gisteravond. Dat meldde een bron bij de politie aan persbureau AFP. Op het spoor werd naar verluid een los spoorfragment gevonden. Bij de ontsporing raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 verkeert in kritieke toestand. En de Amerikaanse president Trump heeft vanmorgen in Dublin gezegd dat hij geen problemen wil veroorzaken, maar graag een verenigd Ierland zou zien. Hij brengt een 2-daags bezoek aan de Republiek Ierland. De president meldde verder dat de relatie tussen de VS en Ierland nog nooit zo goed geweest is als nu. Hij zei erbij dat die relatie zeer winstgevend is voor Ierland, maar minder voor de Verenigde Staten. Hij reist later door naar een groot Iers Open golftoernooi. Het weer, hier en daar is nu de zon te zien, maar vanuit het noordwesten raakt het vanmiddag steeds meer bewolkt. Wel blijft het bijna overal droog tot later vanavond. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio SBS.
3: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan onder meer files in Noord-Holland, met name aan de zuidkant van Amsterdam, door werkzaamheden aan de A9. Die is in beide richtingen dicht. Grenscontroles veroorzaken ook extra reistijd, bijvoorbeeld op de A12 vanuit Arnhem. Voor de grens met Duitsland doe je er een kwartier langer over. De A76 vanuit Geleen, in het zuiden sta je voor de grens ook een kwartier in de file. Op de A58 van Berg op Zoom naar Vlissingen heb je ook een kwartier oponthoud bij Rilland. Dat heeft te maken met werkzaamheden bij knooppunt Markiezaat op de A4.
3: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS op je mobiel en computer via radiosbs.nl en op alle internetradio.

0: De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030 265 65 60. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio SBS. Komend jaar flink meer inkomstenbelasting voor mensen die werken. Dat blijkt uit een analyse van de plannen voor Prinsjesdag door RTL Nieuws. Het gaat om 4 miljard euro volgend jaar en daarna loopt dat op tot jaarlijks 8 miljard. Plannen van het kabinet om de koopkracht te repareren helpen daar weinig tegen. Vooral de verhoging van de eerste en tweede belastingschijf tikken aan. Naar verwachting gaan alleen mensen met lage inkomens en gepensioneerden er gemiddeld iets op vooruit. CDA-staatssecretaris Boswijk van Defensie heeft plannen voor een nieuwe opkomstplicht gedeeld met de Tweede Kamer. De dienstplicht bestaat nog altijd in Nederland, maar de opkomstplicht werd in 1997 opgeschort. Nu zijn er plannen voor een selectieve opkomstplicht, afhankelijk van de behoefte aan dienstplichtigen. Het onderwerp ligt gevoelig, maar kan noodzakelijk zijn in verband met de internationale veiligheidssituatie of bij nieuwe taken voor Defensie. De 5 dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn geïdentificeerd. Hun families zijn inmiddels ingelicht door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat om een 79-jarige vrouw uit Rotterdam, een 80-jarige vrouw uit Maastricht, een 71-jarige vrouw uit Haarlem, een 75-jarige vrouw uit Noord-Brabant en een 75-jarige man uit Groningen. Vanmorgen zijn de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het ongeluk weer per bus op weg gegaan naar huis. Volgens cijfers van United Consumers is diesel vandaag weer 2 cent duurder dan gisteren. De adviesprijs voor een liter ligt nu op 2,72,5 en dat is nog geen record. In april moest 2,82 worden afgetikt. Ook benzine werd vandaag wat duurder. De gemiddelde adviesprijs is nu iets meer dan 2,70. Op veel plekken buiten de snelwegen kan overigens wat minder duur worden getankt. Het weer tot later vanavond is het bijna overal droog met soms wat zon. Vanuit het noordwesten toenemende bewolking en temperaturen tot 22 graden. Morgen koeler en meer regen. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
2: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 85 kilometer file op de Nederlandse wegen. En dat merk je op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Muiderberg en knooppunt Watergraafsmeer rijdt het langzaam. Dat heeft alles te maken met een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Ook op de A4 rijdt het langzaam. Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer kun je er 10 minuten bij optellen. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen is het druk tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. En dat komt door de wegwerkzaamheden op de A4. Je doet er een kwartier langer over. Dan nog Duitse grenscontroles op de A76 bijvoorbeeld richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg doe je er 15 minuten langer over.
2: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

0: Welkom allemaal, dit is het programma Guy Tonkelleher via Radio SBS. Wilt u reageren, kan het altijd. Surf naar de website www.radiosbs.nl of bel gerust met de studio. Het nummer is 030-262-6611. Voor alle andere info kunt u bellen met 030-265-6560. Gaan we naar het eerste liedje van vandaag en dat is...
1: Natural night. Do you feel alright? Want a natural night?

Where's the Party Tonight is gezongen door Keke en Vasundhara Das en kwam uit de film Kabhi Alveda Na Kehna. Met Teri Ho Gayi is dan het volgende liedje via Radio SBS. Gezongen door Milind Gaba. Komt uit de film Sardar Ka Grenzen met Teri Ho Gayi.

kwam uit de film Haseen Dil Ruba, gezongen door Navraj Hans, Dil Melkarda. En gezongen door Kunal Ganjavala komt uit de film Babul, Har Manzar Har Lamha.

Joe Millie is gezongen door Kunal Ganjavala en kwam uit de film Ahista Ahista. En uit de film Bole Churiya komt gezongen door Rahat Tiwari. Nahi Bhoolna.

se nena lage jia savre. Javeda Zindagi was uit de film Anwar en gezongen door Kshitich en Shilpa Rao. En het volgende liedje via Radio SBS in het programma Geeton Kelleher is gezongen door Kumar Sanu en Alka Yachnik. Uit de film Yes Boss komt Ik Dinap Yuham Kumil Jayenge.

0: nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Voor exclusieve Indian fashion kleding tegen de hoogste korting ga je naar Muskurata in Den Haag. Met 300 vierkante meter, de grootste in Nederland, met elke week de nieuwste collectie. Lehenga's, bruidslehenga's, anarkali, churidars, kurtis, salwar kabis, dhoti pakjes, kurta pajama's, exclusieve kleding voor dulha en dulhin, kinderkleding, armband met naam, sieraden, bridal ketting set, bindi, tasjes, sjaal voor Barati, pagri, ook voor grote en kleine moertis. Alles onder één dak bij Muskurata. Heb je binnenkort wat te vieren of heb je een bruiloft, dan draag je kleding van Muskurata. Kom langs bij Muskurata op de Karel Roosstraat nummer 4 in Den Haag en vertel dat je reclame gehoord hebt op Radio SBS of dat Radio SBS je gestuurd heeft. Dan krijg je extra en extra korting. Voor info, bel of WhatsApp. Harpreet op 06 58 88 83 24. 06 58 88 83 24. Check voor update en nieuwste collectie muskurata.nl. Gratis parkeren, 6 dagen per week open, maandag gesloten. De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radio nieuws op Radio SBS. De Nederlandse kustwacht heeft al sinds vanmorgen vroeg te maken met een storing in de radiocommunicatie. Dat komt door geplande onderhoudswerkzaamheden waarbij iets mis is gegaan. De VHF-marifoonverbinding is onbetrouwbaar. Het kustwachtcentrum is wel telefonisch bereikbaar. De kustwacht kan geen veiligheidsberichten voor de scheepvaart versturen en krijgt hulp van onder meer de KNRM en de Duitse en Belgische kustwacht om noodkanaal 16 te beluisteren. Gisteravond is een 41-jarige man uit Geffen in Brabant aangehouden die met een grote hoeveelheid zwaar illegaal vuurwerk rondreed in een bestelbus. Na controle van zijn bus bleek in een loods die de man huurde nog veel meer van het spul te liggen. En daar werden ook nog drugs en airsoftwapens gevonden, meldt Omroep Brabant. Dat zijn replica's van echte wapens waarmee plastic balletjes kunnen worden afgeschoten. Voor het bezit en gebruik ervan gelden strenge regels. Komend jaar flink meer inkomstenbelasting voor mensen die werken. Dat blijkt uit een analyse van de plannen voor Prinsjesdag door RTL Nieuws. Het gaat om 4 miljard euro volgend jaar en daarna loopt dat op tot jaarlijks 8 miljard. Plannen van het kabinet om de koopkracht te repareren helpen daar weinig tegen. Vooral de verhoging van de eerste en tweede belastingschijf tikken aan. En er is opnieuw brand geweest in een loods van wapenfabrikant Emco in Bulgarije, waar munitie lag opgeslagen. Daarbij raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade aangericht. Begin vorige maand was het ook al raak in een andere loods van het bedrijf. De oorzaak van beide branden is nog niet duidelijk, maar volgens Bulgaarse media zou Rusland ermee te maken hebben. De Bulgaarse minister van Binnenlandse Zaken wil de beveiliging van dit soort bedrijven nu aanscherpen. Het weer, tot later vanavond is het bijna overal droog met soms wat zon. Vanuit het noordwesten toenemende bewolking en temperaturen tot 22 graden. Morgen koeler en meer regen. Tot zover het radio nieuws op Radio SBS.
0: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
0: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

kwamen uit de film English Winglish van Sridevi, Navarai Machi. En dan gaan we verder met Steven Ben, met het album G&O J Kese, Binapke.

Goedkie Kelly is gezongen door Usha Mangeshkar en kwam deze keer uit de film Total Dhamal. Gaan we daar verder met uit de film Tigers, in de hij gezongen door Jyoti Nuren Tiranur.

Gezongen door Keke heeft u gehoord Sansuke uit de film Race. En uit de film Secret Superstar komt gezongen door Meghna Mishra. Meri Pyariam.

Jawel, deze was uit de film Bhooj. Gezongen door Tanshik Bhatji, Shreya Ghoshal en Tafu. Zalima, Coca-Cola Pilade. Gaan we dan verder met Stibin Ben. Ke thora thora pyar hua hai tumse is het volgende liedje in het programma Geetum Kelleher via Radio SBS.

was uit de film 14 Pere, gezongen door Rekha Bharadwaj. Ram Sita Sang Dware Khade Hain. En uit de film Bhawai komt Mohe Ram Rang Rang De. Je kan ook zeggen dat het hele Ramayana is, gezongen door Udit Narayan en Shreya Ghoshal. Gewoon Ramayana.

0: uur reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Supermarkt Toko de Waag in Utrecht. Bij Supermarkt Toko de Waag elke dag volop nieuwe aanbiedingen. Zoals op verse Surinaamse groenten, verse vis. Ook hier verkrijgbaar. Alle kruiden, blikproducten, alle soorten rijst, mithai en alle puja saman, kleine en grote murti. Supermarkt

0: gratis parkeren. De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio SBS. Tienduizenden mensen lopen mee met een klimaatmars in Amsterdam die van de Dam naar het Museumplein gaat. Ze eisen dat Nederland stopt met fossiele brandstoffen en sneller overstapt op schone energie. Die mars van zo'n 2,5 kilometer lang wordt georganiseerd door de Klimaatcrisiscoalitie. Linkse Kamerleden vinden dat het kabinet veel te weinig doet aan klimaatverandering. Maar klimaatminister Van Veldhoven zegt juist dat ze is begonnen met een versnelling. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben de Houthis de VS gevraagd om zich niet te mengen in het conflict met Saoedi-Arabië, omdat ze niet met Amerika willen vechten. De door Iran gesteunde rebellengroep kreeg vrijdag de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb. Die is cruciaal voor de wereldhandel en de Saoedische olie-export. Ook zei Trump dat Iran waarschijnlijk achter een luchtaanval op Saoedi-Arabië zit, waardoor een belangrijke oliepijpleiding buiten werking is geraakt. Het dodental van de veerbootramp op de Filipijnen is opgelopen tot 76. De kustwacht heeft nog eens 41 lichamen gevonden aan boord van de uitgebrande veerboot. Het schip vloog woensdag in brand tijdens een reis van Manila naar Palawan. Er waren 134 mensen aan boord, onder wie 117 passagiers en 17 bemanningsleden. De veerboot strandde op zo'n 8 kilometer van de kust. Ruim 40 mensen konden worden gered, maar de brandweer kon vrijdag pas aan boord van het schip komen. En 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum een ode gebracht aan John Mayer. Zijn bluesalbum Continuum bestaat vandaag precies 20 jaar en inspireerde een hele generatie gitaristen om zelf te gaan spelen. De muzikanten speelden voor beeld en geluid in Hilversum samen het nummer Waiting on the World to Change. De jongste deelnemer was 10 jaar oud, de oudste 79. Initiatiefnemer Ed Struilaert wilde daarmee laten zien hoeveel invloed John Mayer op de hedendaagse gitaristen heeft gehad. Het weer vanuit het noordwesten toenemende bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij een graad of 22 en een matige aan zee tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het koeler en krijgen we meer regen. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
2: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Je doet er 5 tot 10 minuten langer over tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Je hebt ook een kleine 10 minuten vertraging door een ongeluk op de A10 Ring Oost richting Volendam. Tussen afrit Amsterdam Centrum en Durgerdam rijdt het langzaam. De rechte rijstrook is er dicht. Dan nog de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Door de wegwerkzaamheden op de A4 rijdt het verkeer om. En dat merk je vooral tussen knooppunt Markiezaad en Rilland. Je hebt hier 30 minuten vertraging.
2: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS op je mobiel en computer via radiosbs.nl en op alle internetradio.

Kwam uit de film Mission Kashmir, is geacteerd door Hrithik Roshan en Preeti Zinta. Gezongen door Shankar Madhavan en Jaspinder Narula en Sunidhi Chauhan. Het liedje was Boom Bro. En uit de film Ham Dil De Chuke Sanam Kom Dan. Tarap tarap ki is dil se aah nikalti rahi mujhko zazadi pyaar ki. Aisa kya gunah kiya to lut gaye. Haan lut gaye hum teri mohabbat mein.

लाइव इन कॉन्सर्ट उदित नारायण एंड आदित्य नारायण Father and Sohn samen live op het podium. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische Bollywood hits. Prachtige muziek en entertainment van topniveau. Zondag 15 november. Zondag 15 november in Rotterdam Ahoy RTM Stage. Twee generaties, één podium. Een onvergetelijke avond. Mis deze spectaculaire live concertavond niet en koop nu je ticket via i-tickets.com. Raga Events proudly presents Baremia Chotemia live in concert.

0: De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio SBS. Tienduizenden mensen hebben vandaag in Amsterdam meegedaan aan de klimaatmars. Volgens de organisatie waren er ruim 40.000 deelnemers. 3 jaar geleden waren dat er nog 85.000. Die mars van de Dam naar het Museumplein verliep zonder grote problemen. De demonstranten riepen premier Jetten op om te stoppen met fossiele brandstoffen. Hij werd op veel protestborden een klimaatdrammer genoemd. Volgens de organisatie haalt Nederland zonder extra actie zijn klimaatdoelen niet. De Duitse politie verdenkt een Rus van de Russische militaire inlichtingendienst GRU van betrokkenheid bij een geplande aanval op de luchthaven van Leipzig met een drone met explosieven. Volgens de krant Welt am Sonntag gaat het om een Rus en een Wit-Russische verdachte. Ze zouden de explosieven via Bulgarije en Servië naar Duitsland hebben vervoerd. Duitsland heeft Rusland eerder al verantwoordelijk gehouden voor de plannen, maar Moskou ontkent alles. Het Duitse onderzoek loopt nog. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben de Houthis de VS gevraagd om zich niet te mengen in het conflict met Saoedi-Arabië, omdat ze niet met Amerika willen vechten. De door Iran gesteunde rebellengroep kreeg vrijdag de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb. Die is cruciaal voor de wereldhandel en de Saoedische olie-export. Ook zei Trump dat Iran waarschijnlijk achter een luchtaanval op Saoedi-Arabië zit, waardoor een belangrijke oliepijpleiding buiten werking is geraakt. En het prentenboek Het meisje met zaadjes in het haar heeft dit jaar de Thea Beckmanprijs gewonnen. Het boek van Nancy Bosmans gaat over het Ghanese meisje Ja dat met haar moeder haar dorp moet verlaten. De jonge Beckmanprijs ging naar de Titanic en het raadsel van de grote Omar van Lucinda Vos en Marlene Rebel over een jongen die stiekem aan boord van de Titanic klimt. Beide winnaars krijgen €1250. De Thea Beckmanprijzen voor de beste jeugdboeken worden elk jaar uitgereikt. Het weer vanuit het noordwesten toenemende bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij een graad of 22 en een matige aan zee tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het koeler en krijgen we meer regen. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
2: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer op verschillende plaatsen vertraging op. Dat is onder andere het geval op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Amsterdam Zuidoost en knooppunt Amstel rijdt het langzaam 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A10 Ring Zuid richting Den Haag sta je vast tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer. 6 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een kleine 10 minuten vertraging. Ook op de A58 richting Vlissingen is het al heel de dag druk. Dat heeft alles te maken met de wegwerkzaamheden op de A4. Tussen knooppunt Markiezaat en Rilland 40 minuten extra reistijd. Dan nog een file op de N375 Zwartsluis richting Pessen. Tussen Zwartsluis en de aansluiting met de A32 2 kilometer met 10 minuten extra reistijd.
2: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

Is This Love, gezongen door Mohit Chauhan en Shreya Ghoshal, kwam uit de film Kismet Connection. En uit de film Action Replay komt gezongen door François Castellino. Nakre!

programma Geetum Kelleher was de titelsong van de album Duri, Duri Sahijaina. En het volgende liedje via Radio SBS in het programma Geetum Kelleher is gezongen door Jubin Nautiyal uit de film Kuch Kuch Locha Hai Komt, Ish Damara.

हर तरफ तू ही दिखे, gezongen door Shannon Mahalakshmi Iyer en kwam uit de film Rishte. En gezongen door Kunal Ganjawala en Alka Yashnik komt uit de film 36 Chinatown, Jab Kabhi.

भूख लगी जोरों की भूख लगी। मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

भूख लगी जोरों की भूख लगी was uit de film Bajrangi Bhaijaan gezongen door Mohit Chauhan en Preetam en uit de film Brothers komt gezongen door Mohammed Irfan Gayaja.

0: Goedenavond, je luistert naar Radio SBS. En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Voor exclusieve Indian fashion kleding tegen de hoogste korting ga je naar Muskurata in Den Haag. Met 300 vierkante meter, de grootste in Nederland, met elke week de nieuwste collectie. Lehenga's, bruidslehenga's, anarkali, churidars, kurtis, salwar kabis, dhoti pakjes, kurta pajama's, exclusieve kleding voor dulha en dulhin, kinderkleding, armband met naam, sieraden, bridal ketting set, bindi, tasjes, sjaal voor Barati, pagri, ook voor grote en kleine murtis. Alles onder één dak bij Muskurata. Heb je binnenkort wat te vieren of heb je een bruiloft, dan draag je kleding van Muskurata. Kom langs bij Muskurata op de Karel Roosstraat nummer 4 in Den Haag en vertel dat je reclame gehoord hebt op Radio SBS of dat Radio SBS je gestuurd heeft. Dan krijg je extra en extra korting. Voor info, bel of WhatsApp. Harpreet op 06 58 88 83 24. 06 58 88 83 24. Check voor update en nieuwste collectie muskurata.nl. Gratis parkeren, 6 dagen per week open, maandag gesloten. De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030 265 65 60. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio SBS. De Chinese president Xi Jinping riep alle deelnemende landen op de BRICS-top in India op om zich meer in te zetten voor vrede in het Midden-Oosten. Volgens Xi is de wereld niet gebaat bij de oorlog en wil China samen met andere landen werken aan vrede en stabiliteit. De 11 BRICS-landen, met naast China ook Rusland, India, Iran, de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië, roepen in een gezamenlijke verklaring de strijdende partijen op tot terughoudendheid. Ze waren eerder nog niet zo eensgezind. De 150 graven die vandaag konden worden geadopteerd op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten waren razendsnel vergeven. Na 6 jaar aanmeldstop konden belangstellenden zich weer inschrijven en alle plekken waren binnen 20 minuten toegewezen. Op die begraafplaats worden bijna 10.000 Amerikaanse militairen herdacht die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wie zo'n graf adopteert, bezoekt het meerdere keren per jaar en legt er op speciale dagen ook bloemen. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK krijgt in 2 dagen tijd ruim 80 miljoen euro aan donaties toegezegd. De partij van Nigel Farage krijgt het geld van 2 crypto-miljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige politieke donaties ooit in het Verenigd Koninkrijk. Tegelijkertijd ligt de partij onder vuur vanwege eerdere schenkingen die mogelijk niet zijn opgegeven. Ook zijn er geheime opnames opgedoken waarin medewerkers praten over het omzeilen van de regels voor buitenlandse donaties. En in de buurt van Gent is vandaag een wel heel bijzondere dubbele bruiloft gevierd. Een identieke tweelingbroer trouwde er met ook een identieke tweelingzus en tegelijkertijd trouwden ook hun tweelingbroer en zus met elkaar. De 2 broers zijn 32, de zussen 30 jaar oud. De 4 wonen al samen en hebben dezelfde studies, hobby's en zelfs vergelijkbaar werk. Ze kenden elkaar al 8 jaar voordat de 2 koppels uiteindelijk gingen trouwen. Voor de 4 is hun gezamenlijke bruiloft nu een droom die is uitgekomen. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen.
3: Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
0: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 35 kilometer file in het land, onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar loopt het verkeer vertraging op tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam beland je in de file tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Raasdorp. 3 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog de A58 richting Vlissingen, want de meeste vertraging op dit moment door de wegwerkzaamheden op de A4. Je kunt meer omrijdend verkeer verwachten tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Het rijdt langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud.
0: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB.

kwamen uit de film Lagira Homunna Bhai. Pal Pal Har Pal was het liedje gezongen door Sonu Nigam en Shreya Ghoshal. Uit de film Suraj komt het volgende liedje via Radio SBS. Gezongen door Mohammed Rafi. Komt Bahar Phool Barsao, Mera Mehbooba Aaya Hai.

waar Ajit Ganguly en Steven Ben met uit de album Mohabbat Hai, de titlesong, en uit de film Roddy Raat voorkomt, Chamak Chello Chel Chabeli, gezongen door Kumar Sanu en Shreya Ghoshal.

0: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Supermarkt Toko de Waag in Utrecht. Bij Supermarkt Toko de Waag elke dag volop nieuwe aanbiedingen. Zoals op verse Surinaamse groenten, verse vis. Ook hier verkrijgbaar. Alle kruiden, blikproducten, alle soorten rijst, mithai en alle puja saman, kleine en grote murti. Supermarkt Toko de Waag, Prins Bernhardplein nummer 54 in Utrecht, Zuilen. Telefoon 030-233-42-59. Let op, gratis parkeren.
2: De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio SBS. De graanexport uit Oekraïne ligt vrijwel stil door intensievere Russische aanvallen op graanterminals en schepen. En andersom bombardeert Oekraïne Russische havens, waardoor de wereldwijde graanexport stilvalt en de prijzen met een derde stijgen. Rederijen mijden de Zwarte Zee of rekenen veel hogere tarieven. Rusland valt de voedselketen bewust aan nu in Oekraïne de oogst binnenkomt. Moskou heeft het ook gemunt op distributiecentra voor supermarkten om de Oekraïnse burgers murf te krijgen. De Chinese president Xi Jinping riep alle deelnemende landen op de BRICS-top in India op om zich meer in te zetten voor vrede in het Midden-Oosten. Volgens Xi is de wereld niet gebaat bij de oorlog en wil China samen met andere landen werken aan vrede en stabiliteit. De 11 BRICS-landen, met naast China ook Rusland, India, Iran, de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië, roepen in een gezamenlijke verklaring de strijdende partijen op tot terughoudendheid. Ze waren eerder nog niet zo eensgezind. De 150 graven die vandaag konden worden geadopteerd op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten waren razendsnel vergeven. Na 6 jaar aanmeldstop konden belangstellenden zich weer inschrijven en alle plekken waren binnen 20 minuten toegewezen. Op die begraafplaats worden bijna 10.000 Amerikaanse militairen herdacht die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wie zo'n graf adopteert, bezoekt het meerdere keren per jaar en legt er op speciale dagen ook bloemen. En tijdens de door tienduizenden deelnemers gelopen klimaatmars in Amsterdam was er vanmiddag ook een pro-Palestijnse actie. Een kleine groep, soms gemaskerde demonstranten, riep leuzen en droeg een spandoek met steun voor Hamas. Dat leidde tot afkeurende reacties van andere deelnemers aan de mars die voor het klimaat werd georganiseerd. Volt-fractievoorzitter Dassen noemt het waardeloos omdat het volgens hem vandaag moest gaan over klimaat en de zorgen over de toekomst. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
0: Luister Radio SBS op je mobiel en computer via radiosbs.nl en op alle internetradio.

uit de film Hum Dil De Chuke Sanam van Aishwarya Rai en Salman Khan. Gezongen door Vinod Rathor en Kavita Krishnamurti heeft u gehoord. Kid Holitaro Dhol Baje. En uit de film Ajnabi van Kareena Kapoor, Bobby Deol, Bipasha Basu en Akshay Kumar komt het volgende liedje gezongen door Alka Yachnik en Udit Narayan. Mohabbat naam hai kiska, shuru kahan se hoti hai.

Die zondag Khara Khara was uit de film Good News, een film van Akshay Kumar, Kareena Kapoor en Kiara Advani. En uit de film Tumbin komt gezongen door Chitra. Tumbin jia jai kaise? Kaise jia jai Tumbin?

Zo, beste luisteraar, ben ik weer aan het eind gekomen van het programma Gieton Killeher via Radio SBS. Bij deze wil ik jullie allemaal bedanken voor het luisteren en zeggen tot de volgende keer. Doeg!

लाइव इन कॉन्सर्ट उदित नारायण एंड आदित्य नारायण Father and Son, samen live op het podium. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische Bollywood hits. Prachtige muziek en entertainment van topniveau. Zondag 15 november. Zondag 15 november in Rotterdam, Ahoy RTM Stage. Twee generaties, één podium. Een onvergetelijke avond. Mis deze spectaculaire live concertavond niet en koop nu je ticket via i-tickets.com. Raga Events proudly presents Baremia Chotemia live in concert Udit

0: De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030 265 65 60. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio SBS. Iran zou vanuit China satellietbeelden hebben gekregen van een Jordaanse basis waar Amerikaanse militairen zijn gelegerd. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van anonieme Amerikaanse functionarissen. Op die basis kwamen in juli 3 Amerikaanse soldaten om bij een Iraanse raketaanval. China zegt bewijs te willen zien en ontkent betrokkenheid van Chinese bedrijven. Over 12 dagen ontmoet Amerikaanse president Trump zijn Chinese ambtgenoot Xi. Mogelijk gaat het hier ook over. De graanexport uit Oekraïne ligt vrijwel stil door intensievere Russische aanvallen op graanterminals en schepen. En andersom bombardeert Oekraïne Russische havens, waardoor de wereldwijde graanexport stilvalt en de prijzen met een derde stijgen. Rederijen mijden de Zwarte Zee of rekenen veel hogere tarieven. Rusland valt de voedselketen bewust aan nu in Oekraïne de oogst binnenkomt. Moskou heeft het ook gemunt op distributiecentra voor supermarkten om de Oekraïnse burgers murf te krijgen. Een Tsjechische alpinist is om het leven gekomen in het Mont Blanc-massief. De man van in de 40 werd donderdag meegesleurd door steenslag. Dat gebeurde in de beruchte Couloir de Goutet op de klassieke route naar de Mont Blanc. Het gebied staat bekend als een van de gevaarlijkste delen van die route. Een vriend die met hem onderweg was, waarschuwde de hulpdiensten. In juli kwamen op dezelfde plek in het Mont Blanc-massief ook al 2 Tsjechische bergbeklimmers om door steenslag. En de Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. Kouwenhoven leverde rond de eeuwwisseling wapens aan de Liberiaanse dictator Charles Taylor en schond daarmee internationale wapenembargo's. Hij vluchtte naar Zuid-Afrika en wist uitlevering aan Nederland jarenlang te voorkomen. Kouwenhoven heeft altijd zijn schuld ontkend. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
2: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

Luister Radio SBS op je mobiel en computer via radiosbs.nl en op alle internetradio. Non-stop de allerbeste hits op Radio SBS.

0: Gaat er iemand in de familie trouwen? Is er iemand jarig? Of wil je iemand verrassen? Radio SBS is de goedkoopste voor al je verbuis. €5 per verbuis. €5 per verbuis met gratis downloadlink na de verbuis. Dit kan alleen bij Radio SBS, nergens anders. Bel voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of app sturen via radiosbs.nl.
1: En nu het nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio SBS. De Zweden gaan morgen naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek race bij de parlementsverkiezingen. Het centrum-linkse en centrum-rechtse blok staan in de peilingen vrijwel gelijk. Belangrijke thema's zijn de economie, gezondheidszorg en de sociale voorzieningen. Premier Ulf Kristersson hoopt met zijn centrum-rechtse blok door te kunnen regeren. Daarvoor heeft hij wel de radicaal-rechtse sferige Democraterna nodig. Op links is er nog onduidelijkheid over welke partijen mogelijk samen zouden kunnen gaan regeren. Iran zou vanuit China satellietbeelden hebben gekregen van een Jordaanse basis waar Amerikaanse militairen zijn gelegerd. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van anonieme Amerikaanse functionarissen. Op die basis kwamen in juli 3 Amerikaanse soldaten om bij een Iraanse raketaanval. China zegt bewijs te willen zien en ontkent betrokkenheid van Chinese bedrijven. Over 12 dagen ontmoet Amerikaanse president Trump zijn Chinese ambtgenoot Xi. Mogelijk gaat het hier ook over. In Oeganda is koning Oyo van het koninkrijk Toro begraven. Er kwamen duizenden mensen naar de uitvaart van de monarch die vorige maand op 34-jarige leeftijd overleed aan kanker. Oyo werd vorig jaar nog door Guinness World Records erkend als jongste koning ter wereld. Hij kwam namelijk al in 1995 op 3-jarige leeftijd op de troon. Na zijn overlijden is er flinke oneenigheid ontstaan over zijn opvolger. Een commissie wees zijn neef aan als nieuwe koning, maar familieleden zeggen dat Oyo zijn eigen zoon had gewild. En de Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. Kouwenhoven leverde rond de eeuwwisseling wapens aan de Liberiaanse dictator Charles Taylor en schond daarmee internationale wapenembargo's. Hij vluchtte naar Zuid-Afrika en wist uitlevering aan Nederland jarenlang te voorkomen. Kouwenhoven heeft altijd zijn schuld ontkend. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
0: De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
1: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

0: En nu het nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio SBS. Een 76-jarige surfer is vanmiddag overleden voor de kust bij Noordwijk. De politie gaat voorlopig uit van een ongeval. Getuigen zagen de man nog op het water, maar toen hij niet terugkwam werd er een zoekactie gestart. Daarbij werd ook een helikopter ingezet. De man werd later uit het water gehaald en er is ook nog geprobeerd om hem op het strand te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het onderzoek loopt nog. Tienduizenden mensen hebben vandaag in Duitsland gedemonstreerd tegen radicaal rechts en de Alternatieven voor Duitsland vanwege de historische verkiezingswinst van de partij in de deelstaat Sachsen-Anhalt vorig weekend. In Düsseldorf gingen zo'n 20.000 mensen de straat op, in Hamburg 25.000. In Berlijn waren volgens de politie 18.000 demonstranten, terwijl de organisatie spreekt van 32.000. De Duitse Binnenlandse Inlichtingendienst ziet Alternatieven voor Duitsland als een vermoedelijk extremistische partij. De Zweden gaan morgen naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek race bij de parlementsverkiezingen. Het centrum-linkse en centrum-rechtse blok staan in de peilingen vrijwel gelijk. Belangrijke thema's zijn de economie, gezondheidszorg en de sociale voorzieningen. Premier Ulf Kristersson hoopt met zijn centrum-rechtse blok door te kunnen regeren. Daarvoor heeft hij wel de radicaal-rechtse sferige Democraterna nodig. Op links is er nog onduidelijkheid over welke partijen mogelijk samen zouden kunnen gaan regeren. En China en India willen samen een oplossing vinden voor hun al jaren durende grensconflict. Dat spraken de leiders van beide landen tijdens een ontmoeting op de BRICS-top in India af. De grens door de Himalaya is zo'n 3500 kilometer lang en wordt aan beide kanten zwaar bewaakt. In 2020 was daar nog een militair treffen waarbij 24 militairen omkwamen. Sindsdien zijn de betrekkingen tussen China en India verbeterd en groeit de handel sterk, met vorig jaar een handelsrecord van ruim 155 miljard dollar. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
2: De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
0: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

0: uur het nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio SBS. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. Een 76-jarige surfer is vanmiddag overleden voor de kust bij Noordwijk. De politie gaat voorlopig uit van een ongeval. Getuigen zagen de man nog op het water, maar toen hij niet terugkwam werd er een zoekactie gestart. Daarbij werd ook een helikopter ingezet. De man werd later uit het water gehaald en er is ook nog geprobeerd om hem op het strand te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het onderzoek loopt nog. Tienduizenden mensen hebben vandaag in Duitsland gedemonstreerd tegen radicaal rechts en de Alternatieven für Deutschland vanwege de historische verkiezingswinst van de partij in de deelstaat Sachsen-Anhalt vorig weekend. In Düsseldorf gingen zo'n 20.000 mensen de straat op, in Hamburg 25.000. In Berlijn waren volgens de politie 18.000 demonstranten, terwijl de organisatie spreekt van 32.000. De Duitse Binnenlandse Inlichtingendienst ziet Alternatieven für Deutschland als een vermoedelijk extremistische partij. En China en India willen samen een oplossing vinden voor hun al jaren durende grensconflict. Dat spraken de leiders van beide landen tijdens een ontmoeting op de BRICS-top in India af. De grens door de Himalaya is zo'n 3500 kilometer lang en wordt aan beide kanten zwaar bewaakt. In 2020 was daar nog een militair treffen waarbij 24 militairen omkwamen. Sindsdien zijn de betrekkingen tussen China en India verbeterd en groeit de handel sterk, met vorig jaar een handelsrecord van ruim 155 miljard dollar. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
2: De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
0: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

0: Goedenacht, je luistert naar Radio SBS. En nu het nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio SBS. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
0: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.